Het loopt de zolder van de NBC, de van Europa, als ik zie David McIntyre, hoe is hij Saskatoon, wat er is, is hij Tonsenige. Horel Jansen, Kuloos, is hij het leed, Shan, hij leuk, hoe is hij Tonsenige. Horel Jansen, is hij zo gauw, kan bien bonitis, de Dinner Voices Conference, kapitein Olderotsen, kut die kortschotsen, die klassie Economic Development Summit, eten uit Azië, kortschotsen, kut daar uit Azië, drie klahoni, Northern Manitoba, die zijn Pimitikama, Cree Nation, drie federal government, Manitoba Hydro, chu provincial government, die gaan naar de Altiaza, drie gani, ook aan dan in Sazu, als je klaast, Olgan Bazi, Ega, Honi, wat het is, Nuha, Pagewas, Hinuleer. Could see that the launch as Environment Canada, but the water yet into temperatures no habake as to could the honey lano it's easy no habake was to could not none it's under at least one ill yare jasia. Tag and out a day no habake was to no le. Yamasino at a sense of salo tine don't zeneke MBC, then a honey roast. I see David McIntyre, who she is.